alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor.

0: Speeltijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: Ja, kyk, vanoggend toe druk ek 50 cent stuk tussen die kussings van my rusbank aan, net om te voel hoe dit voel om ook geld in die bank te hê. Maar jy kan ook die volgende doen.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.
0: Ja, jy moet net die selfde bly, sê Lea met haar nuwe liedjie.

0: Ja, is 9:56 tyd vir my om te groet, en môreoggend 9:00 is ons terug op kantoor. Geniet jou maandag, en vat hom by die horings. Enetjie van John Belcher, San Francisco, my bra.
1: Je bittere beheer van

Groot Tunes, met trots geborgd en verseker. Vir een kwotasie sms groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Lekker een daar so Gerard Stein en Nadine met rooi roos. Ek hoop jy het hom geniet. En ek vertrou jou naweek was heerlik en het daarom nie te koud en ongenadiglik koud was daar buitekant nie. Ek het wel gesien op een of ander stadium, ek dink was saterdagoggend. Het Charlotte gesê, dis koud in Pretoria. Charlotte, as jy luister, welkom, baie welkom, ek weet jy werk en luister so alles met die een oor en die een hand. Welkom, en aan elkeen van julle, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Gert Koevert, wat 'n naam, maar die man kan mooi sing. Donkerman.

James Blunt made you beautiful from John Denver met Some Days Are Diamonds. Ons gaan nou luister na Molly Jackson met Julia en dan nakyk ons na die weer.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is 14 minute voor 6 en ons kyk gou na wat gaan in die weer aan. Daar is een geel vlak 1 waarskuwing vir baie sterk wind in die kusgebiede en hoë golwe tussen Kaap Kalabyn en Kaap Agulhas. Sneeuval, ja, baie koud, nat kondisies en laag vlak sneeuval word verwag oor die hoogliggende areas in die Oos-Kaap en ook die Suidelike Vrystaat en die Lesotho. Ons kyk nou hoe lyk die weer vir môre in ons 4 hoofstede. Pretoria, hoofsaaklik mooi en koel, met een minimum van 5 grade en een maximum van 23. Johannesburg is ook mooi en koel, met een minimum van 5 grade en een maximum van 20 grade. Kaapstad, gedeeltelik bewolk en winderig, en dit verander later na oop hemel en 'n hoog van 16 grade tot 21 grade word in Kaapstad voorspel. Durban, mooi en oopgetrek met namiddag temperature wat tot by 24 grade styg. En nou is dit so 12 minute voor 6. Sweet Caroline van Dr. Victor en die Rasta Rebels.

Vanaand om 6:00 skuif André voor die mikrofoon in met sy nuwe program Praat Saam. En om 7:00 is dit Jolanda voor die mikrofoon met Alles Nuut. En om 8:00 Marius Prits met Taal van My Hart.

Dit is nou so 6 minute, nee, 4 minute voor 6. En tyd vir my om jou te groet, want nou 6 uur is André voor die mikrofoon met Praat Saam, Jolanda is 7 uur voor die mikrofoon, en om 8 uur is dit Marius Brits met die taal van my hart. Nou, ons het vanavond vreeslike romantiese muziek gespeel, so ons gaan ook maar afsluit met een. Ek gaan vir jou uitspeel met Joe Dolan, It's You, It's You, It's You. Van my Denise, kyk mooi na jouself en dan gesels ek en jy morgenmiddag 5 uur weer. Tot ziens.

0: vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke bad.
1: Niet stadig hoor. Niet stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee. Het sy gat gesien. Hy is nou een gerinde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.
2: Oh.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier aan my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een beetje vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan het stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

als helden en als hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld.

Nog twee groot geeste in Afrikaans. Koos Kombuis en David Kramer. Ek wil net huis toe gaan, waar dit ook al mag wees.

Ik laat het noorden achter mij, de lage vlakte achter mij. Ik laat mijn land voor wat het is, mijn huis, mijn hart en mijn bezit. En ik volg het spoor van oude schepen,

en mijn suikerbosje zat. Ik en mijn suikerbosje zat. Loop ons dalk hier in het veld onder de riemann. Want ik zei al, dat is dat waarom die leven gaat.

0: Owen Susak, drunk a big interfiel.
1: Owen Susak, ik de woestijn en ons kiel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. De zure werk met Owen Susak. De zure werk met Owen Susak.

parede, een bikkie grijze, ze staat die tijd, ons woord, een bikkie wijze, ik ze getijen van je liefde, jij zulke woorden mij, liefdesbrieven, jij is mij.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Ek genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

emmer op jou vensterbank. Maar geluk en zin voor jou leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeer, zal we altijd bij.

Altijd wens voor jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.